0: Níl, níl sé an peinach. Níl ar an achul sé an. Sérn bud a hicin leis beidin achul a cairtan, beidig a mech stimpín gaur, beidig a binnit an stimpín gaur, mar dérach mit stimpín mwikin nú stek a gaun, nú stump go vehioch, nú rúd mar sin, beidig gur gaur brea tegaroch tá geist. Freshen an fagla smilkín gaur, hicin leis freshen rúd vi nílar a dánacht, beidig a gaur cian dána. Drochuntje weg gaan, smelking.
1: Ach, niet de volk. Niet de volk lag hier heen.
0: Maar niet zeggen, ze niet meer aan de goede aan.
1: Aha, ik zeg van, maar toen lag hier dan volk zien.
2: Dat was smelkingen ging, ik zeg dat gauw ging. Ach, niet aan deze rij, smelking gauw. Het is mooi volk, dat is dan maar volk. En dan is dat smalkien, dat is smalle, en dan is dat smaline, en dan is dat smalke, dan is dat smalkien, dan is dat smalkaan, dan is dat smaltaan. Dan is het geleerd, geurlijk te blokken, en eindelijk geurlijk. Het kan niet zijn dat een blokmoer naar nolig, smalle naar nolig, nu smalke moer naar nolig, hoe het is, er een blokker, dus er is niet nolig. Smalke rijn, en zo'n hoef er gewoon woer, smalke rijn. Agus dan ik ga galpelis, ga herkies ook die van vier is een smalke, dat is een smalke lesje hier kogend. Agus toen kreeg ik een smalke lesje woelen door lezen voor een smalke magweek. Agus is een tas smaloog, is een nierig nu bij de weg dan weer laar ging in de kloosje, die gimmer die ogen verder gimmer kloosje. Nu die weg het tas daar in de spelen, voor tenen heen ja dan is het voorse. Tast daar er vinges boel smologen weer er spel. Ze zijn een weer laar, ik ging in de spellen. En ik stel hier ik ging van de oors, ik ging in de lijn. Wie kan er de drie kan staken, kan er staken. Wie vind je grijmsje aan, en ik vind je spek geraan, maar geen taan. Toen hield ik een grijmsje aan, met toog als de laar, als de jaren. En ik aan spek geraan en zijn. Binnen een smoloog wil ik dan weer woelig lust in een nieuwe woelig zijn redenen. En als ik naar een smalkien ga weer, dan moet ik met een gemeediger gulrodeigen de toortsen naar steerde. Gemeediger teermeigen, en wanneer een lekker hemmert nu rodeigen naar je walig. Ach, niet andere helemaal jouwen.
1: Wel, niet een reetig. Agen, ik kan teer schaammarschen smalkien ga weer, niet fokkelen het haar woelig zeggen, dan agen. Tá an focus smailcín agus smolcán agus cachéon tort mar sin an ach níor chola aindana smailcín gáir agus beidir dir donacha go méidir go marach sé le cluife gasúir nó meastu bheita sé gur ben smálca a bhainech gáir as rud a chins dúr tú go bhaine smálca agus gríim a bhaint maic a bhaint ar úrt
2: agus tá chéad o bhaigin nuair nean ar gamín a gáir gín ír gur anna bhás a nean iad an rachan a hiagán go mér a gur bine a tán
3: bhaint smálcas de fípo as an tarant
1: Well, Martin, Martha, then a big guest just lin a jetach mino green a horton er a walk shot smile king gawir while and mino wall be to give to a mach trasen ich han a wine and spidel the mitchi hen sauce and fuck the vino one
2: when you vekas a good initiation and the catcher go in the poke or comes that na Gwyl na gawr, gwyl y ffyr, bydd leis yna at hegen.
1: Cestyn is o'n Aher Benedict, maen is y wyrwb le o'r clia. Fawc leis o, wain sy'n as lewr, sy'n o'r rŵain, yn mochl sy'n nort, sy'n o'n ffocl.

Is er een stadje een hallen fabbelde schraad na karoch wie Charlie Harris, zo blien gabielige se hochtige skullsharig Willie Clancy, naar het tafdag Shipser Sailing agus Sporting Nelvoig. Een groep of solis, remission lish na ra, na chum, John Spillane agus Louis de Poer atra, schraad a chlig agus sin groepen, a ta haar nash er amohar agus eide kelure, le blien gonos, sin kelure, dem lien a feed a munna een groep of solis at sonnegiv. Is daker bochtend er chiole concertien, chofada agus winnetje le binis kjol agus a big binis cart ceol in Michigan ó Claire Cavill ar a gansartín agus ó Geraldine Carter ar a bianó chumán. Seinni sé d'gárinke lehlach dún Joe Rines agus Madame Bonaparte.

0: agus Margaretta and Shane Bishop's tea score dinner, but they probably say quick. We should have chunk in the blint to bevass, the blint to so he bought me every year. Agus the South Taki, Larry Blint, Larry Chavoon, Nafater, the Magi Ligan Lashra are Babo Habe. Ta Arnochi, so he eggs to the audience needs Moodini for Washington. Actually, the Arnochi, Dr. Sulo, or Babo. Maar in dat idee onder de ekkers moet blijven hier, blijven na nog een beetje naar wat die kennen, ook een het koers, les na simpelsje. Zo dien je tijd moet eerder, dien je goberle inrolren, hoe let schaalov, fechtli. Agus in dat idee waarom la van een kutwaho la opper nachrop zijn als ik ma, agus dat kracht crew en chinroon ervaard maatjesin. A hoef Arnold ga je, kindste Arnold hij, het al niet naasten nooit heel hoef na iedere. Agus Spanish is in lesna demographic be so last jig in the handle of vision a fashion is in kinal idea of the interpol akob agus muita din was zero air arnology or le agus muita gira that it would so even the takir be free hold so be muita zero air and arnold tokala be muita zero and arnold fedemerta be muita a playlist a le corti fointa agus be muita gira ruddy or le a yuna gunna harnology shin a chanarida is Season Akimir Terfad, a honig moist net, Nerudi Erfad, a hard and Nora. I guess it's the way Google Castle Jingo Honorana, or he's come on Gnolof Moor, no Gnolof Dog, Kahan Dina Einer, Kahashiad, Brano Macho Pain, I guess Dog with Kolaki here, I expect keen to Google.
1: Which is comfort us. Agus thinking to Usa to want to throw, Agus Taki of the Atar Fall. Let it be smart, Agus HSA learning.

0: óga a bhfuil atá mí commasach ó híhann sleachtachta agus ní creide an iriid scianna bhí taispaintear an náisi sin fása. Agus an áid aniu na daoine óga a tanine hachtan seo agus an blit seo areachta le más daoine óga na híisina difriúla. Ní creide an sóúbhacht agus na scianna a dóla módaíis ó bheith páirteachan sin cinnal sin ruda.
1: Bei mialo tuhe long lor rish nir kholma din chen gus pokash se kora e dalle keile e gerun on la mor sports gus pala e vier boner fork in a seer e tusna shachtna gus mar kholship er zerin chen pisa kanse e runi shala ochtran khomen lo klas gael Charles Burns Hoi aslinnish Buin kiltoir agus oranai ahanta o wala na buk agun da chiari meaf ni fioglach a vís a studio la slania ni chahalo ni tachtan sio. Bean ato harfa grachalor na chwira agus I partach samana the weaving agus frisian samana cuas. Ta ad lúciar nín nui a siig the weaving agus ta cuas ar camchwrts a lor na chwira agus mar a chlisiship a gairi gahean tach lo.
2: Ik ben de sluitje gedeeld gedeeld. Ik was na hen gaan deel te maken gedeeld. Ik was hier geen vaak gegaan om gaan slaan over ik een inis. Ik was handen veel nee. Want dan een derschachten is.
3: Maar zijn wie is in leven gaan is kolle goeie. Wie is er de elf?
2: Nee, wie naar de elf? Er rond. Ik was er een handen veel nee gebruik om aan